0: ça normal.
1: Hoe voel jij je in je vel?
0: De fois bien, de fois mal.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
0: Je comprends.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

ergens toch zo verwaarloosd. Constant vast met die woede, als je denkt aan zaken van vroeger. Besef je visie is troebel, voor je praat probeer eens te voelen. Gevoel heeft altijd zijn doelen, dus leer bij en koester die route. Julien, je prends bien la tête, même quand t'étais ghost, t'aimais pas la D4.